0: Dat rijdt zeker 3 aan 2.
1: Dat rijdt 3 aan 2. Dat rijdt 3 aan 2 voor de civiele vliegtuigen in de Rio Schlegger. En ik station 3-8-9-4-4. Dat rijdt 3 aan 2. Voor de technologisch mee passen bij de RBQ shuttle. De vrienden.
0: Rafale 252.
2: Rafale 252.
0: Rafale 252, les 17, veuillez noter que l'accident est direction ouest à la sortie avant le pont.